0: ingesloten door het vuur. Hun dood leidde tot woede bij de bonden. Ze vinden dat ze te weinig blusmiddelen hebben en dreigen met acties. In Den Haag is afgelopen avond een stille tocht gehouden voor de vrouw die vrijdagnacht in haar huis werd doodgeschoten. Er deden honderden mensen aan mee. Ze hielden bij het huis een minuut stilte. De tocht was meteen een protestmars tegen femicide, oftewel vrouwenmoord. De vrouw had kinderen van de verdachte en was zwanger. Een groep bouwvakkers die aan het werk was in een gebouw in Oost-Vlaanderen heeft een miljoenenschat gevonden. In een ingemetselde kluis vonden ze goudstaven en munten met een waarde van 9 miljoen euro. Van wie het is een groot mysterie en dat uitzoeken kan nog lang duren, schrijven Belgische media. En bedrijven moeten beter inspelen op extreem weer, zoals hitte, droogte of juist heel veel regen, zegt ABN AMRO na onderzoek. Wie goed is voorbereid, zoals met groene daken, waterbuffers en hitteplannen, kan beter doorwerken. Maatregelen zijn vooral belangrijk in de agrarische sector, het transport en de zorg. En dan het weer van Weer Online. Het is een zwoele nacht. Het wordt niet kouder dan een graad of 17. Overdag weer zonnig en heet. 30 tot lokaal 38 graden. In het weekend volgt een weersomslag met buien en lagere temperaturen.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Ik wil bij de brandweer. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.

0: Goedenacht, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Frankrijk is een jongen van 15 aangehouden. Hij zou een bosbrand bij Bordeaux hebben aangestoken, waarbij twee brandweerlieden omkwamen. Hun dood en die van een vrijwilliger bij een andere brand zorgde voor onrust bij de brandweerbonden. Die vinden dat ze slecht zijn uitgerust voor de vele branden die ze moeten bestrijden. Het bestuur van het Kennedy Center in Washington wil de naam van Trump terug op de gevel. Een rechter oordeelde dat de naam eraf moest nadat Trump die er op eigen houtje bij had laten zetten. Het bestuur, veelal door Trump benoemd, probeert dat nu terug te laten draaien. Trump heeft het centrum laten restaureren, is de redenatie. De reparatie van de Roemeense Gouden Helm die uit het Drents Museum werd gestolen gaat zeker een jaar duren en de kosten lopen in de miljoenen euro's. Dat zegt het museum in Roemenië, waar de helm nu weer ligt. Na de diefstal betaalde de Nederlandse verzekeraar bijna 6 miljoen aan Roemenië. Met dat geld wordt de helm nu gerepareerd. En op Spitsbergen moet een man bijna 5000 euro boete betalen omdat hij expres een ijsbeer wakker heeft gemaakt. De man voer op een boot in de buurt van een fjord en toen hij de beer zag, liet hij zijn misthoren afgaan. De beer schrok enorm en ging er vandoor. Op Spitsbergen is het storen, lokken of opjagen van ijsberen verboden. En dan het weer van Weer Online. Het is een zwoele nacht en het wordt niet kouder dan een graad of 17. Overdag weer zonnig en heet, 30 tot lokaal 38 graden. In het weekend volgt een weersomslag met buien en lagere temperaturen.
1: Kink, Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.

0: Kink. 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Opnieuw een natuurbrand. Bij de Remmerdense Heide tussen Elst en Veenendaal staat een gebied van ongeveer 4500 vierkante meter in brand, meldt de veiligheidsregio Utrecht. Met twee ploegen wordt geprobeerd het vuur te bestrijden. Het woedt aan weerskanten van een weg. Tientallen toeristen zijn in het noorden van Griekenland geëvacueerd omdat de natuurbrand daar zich razendsnel verspreidde. De mensen moesten in allerijl hun resort uit en stapten soms nog in badkleding in een van de 15 rubberbootjes die ze kwamen halen. 150 brandweermensen zijn met de natuurbrand in Griekenland bezig. Bij een steekpartij in een huis in Oosterhout in Brabant is een man gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, maar hoe die eraan toe is niet bekend. De man was wel aanspreekbaar. Er wordt rekening mee gehouden dat er voor het steken ruzie was. Er is nog niemand aangehouden. En bedrijven zouden zich beter moeten voorbereiden op extreem weer, zoals grote hitte, langdurige droogte of juist heel veel regen. Dat zegt ABN AMRO na onderzoek. Vooral in sectoren als de landbouw, het transport en de zorg kan extreem weer gevolgen hebben, zeggen de onderzoekers. Zorg er als bedrijf dus voor dat het doorgewerkt kan worden. En dan het weer van Weer Online. Het wordt weer een zonnige en hete dag met maximaal tot lokaal 38 graden in Limburg, Twente en de Achterhoek. In het weekend slaat het weer om. Er is dan kans op een bui en het wordt koeler. Op zondag hooguit nog 24 graden.
0: Kink.

0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.

0: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De politie gaat boeren die de komende dag met hun trekkers de snelweg opgaan richting Den Bosch niet tegenhouden. Maar blokkades worden niet getolereerd, zegt een woordvoerder. Boeren willen bij het provinciehuis protesteren tegen het plan om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken, omdat ze te veel stikstof uitstoten. In een bosgebied tussen Elst en Veenendaal is een natuurbrand uitgebroken. Aan weerskanten van een weg staat volgens de veiligheidsregio een gebied van 4500 vierkante meter in brand. Watertransporteenheden zijn bezig om genoeg bluswater naar het gebied te krijgen. Vrachtwagenchauffeurs die ondanks het verbod nog steeds de Merwedebrug pakken, lopen volgende week de kans op een flinke boete. Er komt een grote actie met politie op de brug, zei minister Karremans op tv. Dagelijks rijden er nog zo'n 1600 trucks en tourbussen over de brug. Wie wordt betrapt, wordt van de weg gehaald. En Marokko staat op scherp voor een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta en houdt volgens meerdere media daarom leger en politie achter de hand bij de grens. Onder jongeren zou worden opgeroepen om morgen opnieuw te proberen naar Spaans grondgebied te komen. Vorige maand deden zo'n 80.000 Marokkanen al een poging. En dan het weer van Weer Online. Het wordt weer een zonnige en hete dag, met maximaal tot lokaal 38 graden in Limburg, Twente en de Achterhoek. In het weekend slaat het weer om. Er is dan kans op een bui en het wordt koeler. Op zondag hooguit nog 24 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Kink Alternative Rock Radio.
1: 1, 2, 3, 4.

0: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.

0: je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe!
1: Geeft ruimte.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
0: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Marokko heeft de politie en het leger paraat staan bij de grens met de Spaanse exclave Ceuta, melden media. Er zou op de socials worden opgeroepen tot een nieuwe bestorming van Spaans grondgebied. En dit keer willen ze dat voorkomen. Ook Spanje staat op scherp en zegt dat niemand mag blijven en niemand een legale status krijgt. Er komt volgende week een grote politieactie tegen vrachtverkeer op de Merwedebrug. Dat zei minister Karremans bij Goedenavond Nederland. Vorige maand ging er een verbod in. De Merwedebrug kan zwaar verkeer niet meer aan. Wie volgende week alsnog wordt betrapt, wordt aan de kant gezet en meteen beboet, zegt Karremans. De politie gaat vandaag boeren die met hun trekkers de snelweg opgaan richting Den Bosch niet tegenhouden. Maar blokkades worden niet getolereerd, dat zegt een woordvoerder. Boeren willen bij het provinciehuis protesteren tegen het plan om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken, omdat ze te veel stikstof uitstoten. En Ajax en FC Twente hebben goede zaken gedaan in de laatste voorronde van de Conference League. Ajax speelde met 2-2 gelijk in en tegen het Ierse Shelburne. En Twente wist er ook niet meer dan een 3-3 gelijkspel uit te slepen tegen Dutch uit Slowakije. Maar omdat beide ploegen hun heenwedstrijd al hadden gewonnen, zijn ze door naar de play-offs. Dan nu het weer van Weer Online. Het wordt zonnig en erg warm, tot lokaal 38 graden in Limburg, Twente en de Achterhoek. Dit weekend is er een weersomslag met buien en lagere temperaturen.
5: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
2: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
4: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al.
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.

0: Sale Madness van Beter Bed.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen dit weekend nog. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
2: Hallo.
3: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
2: Ja hoor.
3: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
2: Tuurlijk.
3: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
2: Ja.
4: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
7: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
8: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
11: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Mini's 100 of 200 milliliter voor €1. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
12: 7 uur. ANP Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben vannacht een drone neergehaald boven Letland. Het is al de tweede keer deze week. Maandag schoot een Frans vliegtuig ook al een drone neer. Het Letse leger zegt op X dat het een buitenlandse drone is die door Russische elektronische oorlogsvoering in hun luchtruim terechtkwam. Door de dure sigaretten in Nederland zijn veel rokers overgestapt naar illegale sigaretten, of ze kopen het nu in het buitenland. De Nederlandse schatkist loopt daardoor zo'n €3 miljard aan belastingen mis. Dat zegt de tabaksindustrie in De Telegraaf. Sigaretten zijn hier juist zo duur om roken te ontmoedigen, want het is slecht voor je. In Duitsland zijn 3 ambulancemedewerkers en hun patiënt zwaar gewond geraakt nadat hun stilstaande ziekenwagen werd aangereden op de vluchtstrook. Ze waren de patiënt aan het verzorgen in hun ambulance toen een vrachtwagenchauffeur op volle snelheid op ze inreed. Ze werden de snelweg opgeslingerd en moesten per helikopter naar het ziekenhuis. En de Amerikaanse president Trump wil dat nieuwe vliegdekschepen weer ouderwetse stoomkatapulten gaan gebruiken. Dat is een systeem waarmee gevechtsvliegtuigen van de schepen worden gelanceerd. Volgens hem is het huidige moderne systeem te duur en ingewikkeld. Andere landen, zoals China en Frankrijk, kiezen juist wel daarvoor. Dan nu het weer van Weer Online. We krijgen een zonnige en hete dag met 30 tot lokaal 38 graden. En die hoogste temperaturen zijn vooral in het oosten en zuiden van het land. Dit weekend wordt koeler en er kan regen vallen.

0: dromer van Kink.
1: Colin Shaker en Harsh, goedemorgen. 7:10, mijn naam is Michiel.
2: Welke Michiel?
3: Veenstra.
1: En het is vrijdag. Vrijdag 14 augustus. Het is de laatste dag van de zomervakantie voor, volgens mij is het regio Noord. Daar beginnen komende week weer de scholen. En daarmee is dit ook de laatste werkdag van de zomer van Kink. Vandaag nog, zaterdag en zondag, het tropenrooster met bandshirtverzoek. Kink ABC-rad. En daarna is vanaf maandag alles weer normaal. Op een paar details namen, dat vertel ik je maandag wel. Leuke details hoor. Maar dat betekent dus dat als jij de afgelopen weken nog niet in aanmerking bent gekomen, dat het nog niet is gelukt om met het bandshirtverzoek het nieuwe Kink zomershirt te winnen, dan heb je niet zo heel veel kansen meer. Je kunt dat shirt ook kopen hoor, op kinkstore.nl. Maar ja, winnen is natuurlijk wel even wat leuker, laat het eerlijk weten. Dus, sta je voor de kledingkast en weet je niet wat te doen? Trek een bandshirt aan, maak een foto van jezelf in de bandshirt en stuur die met de Kink-app naar de studio. Dat doe je onder de contactknop, daar kun je een foto aan je bericht hangen. En nou ja, als ik jou eruit pik, dan draai ik wat je op je shirt hebt staan. En krijg je dus als dank het zomershirt van Kink.
0: De zomer van Kink.
1: En de zomer van Kink, het is bijna klaar. Nou ja, we gaan er ook met een bang uit qua zomerweer. Zonnig en erg warm. Temperatuur kan variëren van 31 graden in het noordwesten tot 37 in het zuiden en oosten.
0: Kink, XXL. Dit is de Kink XL.

Keep on Rocking in a Free World. Dit is een mooi verhaal hoor, hé. Twee dames, Mena en Minal. Mena Geltink en Minal Thijssen, 43 en 44, ontmoeten elkaar in 1996 als tieners op een bijeenkomst voor geadopteerde kinderen. 30 jaar geleden, 1996. En echt, ze waren echt vriendinnen voor het leven. Maar op een gegeven moment gingen het toch, ja, er waren wat vraagtekens en wat vermoedens. En het zal toch niet, het zal toch niet. In de eerste 10 jaren innige vriendschap alsof we in de spiegel keken. Met het ouder worden raakten ze wel elkaar een beetje uit het oog. Ze kregen partners, werden moeder. Een of ander emigreerde naar Frankrijk. Maar begin dit jaar deed een of ander een DNA-test. En dat veranderde alles. Wat blijkt nou? Het zijn zussen. Allebei geadopteerd, los van elkaar ergens terechtgekomen. Mekaar dus ontmoet in 96 op een beurs voor geadopteerde kinderen. Dikke vrienden, het blijken gewoon zussen. Dat is toch een bioscoopverhaal? Nou, over bioscopen gesproken. Met de behoorlijk warme zomer achter de rug blijkt welke branches hebben pech en welke hebben mazzel. Landbouw, binnenvaart en veel mensen op kantoor. Die hebben niet zo heel veel blijdschap over de hitte en droogte. Blijkt uit een onderzoek van ABN AMRO. Maar bouwmarkten, bioscopen en supermarkten en installatiebedrijven, die gaan lekker op de zomer. Want ja, er moeten airco's worden geïnstalleerd. Maar mensen willen ook zwembadjes kopen. Of zelf een afdak in elkaar klussen. Ja, en de supermarkt en bioscoop, lekker cool. Ik herken het wel op een zomer, zeker als vandaag. Ik ga voor mijn lol vanmiddag even een rondje door de supermarkt. Lekker.

0: 2 over half 8. Na lang kan praatjes met erbij over bosbranden in Nederland en Duitsland. En heeft Count Binface wel of niet gewonnen in Groot-Brittannië? Je hoort het en gelijk erachteraan Weezer en ook Evanescence. Kink.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Nieuwe software op een oude laptop. Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,49.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
9: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
1: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: 7:30. Kink. AMD Headlines.
4: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. De bosbrand die vannacht woedde op de heide tussen het Utrechtse Veenendaal en Elst is weer onder controle. Bijna 5 vierkante kilometer aan natuur stond daar in de fik. Het nablussen gaat nog wel een tijdje duren. In Duitsland is het wel mis. Een dorp op zo'n 40 kilometer van de grens bij Kerkrade wordt helemaal ontruimd vanwege een natuurbrand. 1800 mensen moeten hun huis uit. En de Britse politicus Nigel Farage heeft een lokale verkiezing gewonnen en keert daarom weer terug naar het Britse parlement na een relletje over geld. Hij nam het op tegen een komiek met een prullenbak op zijn kop. Dan nu het weer van Weer Online. We krijgen een zonnige en hete dag met 30 tot lokaal 38 graden. Die hoogste temperaturen zijn vooral in het oosten en zuiden van het land. Dit weekend wordt het minder warm en kan er regen vallen.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staan er niet veel files in het land. Wel rijdt het langzaam op de A59, knooppunt Zonsdiel richting Den Bosch. Tussen Drunenwest en Vlijmen doe je er 5 minuten langer over. Dan nog een melding vanuit de NS, want door een kapot spoor rijden er nauwelijks treinen tussen Utrecht Centraal en Geldermalsen.
3: Kink. Dit is het station van... No more Papa Roach. En de zomer van Kink.
6: Met z'n meteen de nieuwe van Weezer. Vervelend. Eerst Evanescence, Call Me When You're Sober.
3: Kink.

Ik kreeg al een berichtje van Henk net. Of ik een oudje van Weezer wil draaien. Want hij heeft gisteren in de pre-sales kaarten kunnen scoren voor King Presents Weezer. Woensdag 26 mei in Avas Live. En zometeen om 11 uur volgens mij begint de normale voorverkoop. Sorry Henk, je hebt geen foto gestuurd van jezelf van een Weezer shirt. Dus dat is de enige manier waarop je liedjes kan aanvragen tijdens de zomer van King. Nog een bericht net binnengekregen van Arjen. Hey Michiel, ik hoor net in het nieuws dat het tafers warm is in Nederland. Ik zit lekker met 21 graden op de camping in Estland naar King te luisteren. 21 graden, wat een genot. Ja, want ik kreeg ook al een berichtje van Helene. Ik dacht dat het vandaag minder heet zou worden en ik hoopte dat je je vergist had en het weer van gisteren aan het voorlezen was. Nee, vanaf morgen wordt het wat minder. De hele volgende week trouwens is het volgens mij regenachtig en rond de 20 graden. Ja, in mijn weer-app voor mijn locatie, dat is dan Hilversum. Vandaag volop zon 34, morgen 26 en regen. Zondag bijvoorbeeld 23, maandag 21, dan 23, 22. De hele volgende week komt het eigenlijk nauwelijks boven de 20 graden uit. Dus dat is... Het is ook nooit goed. Dat is eigenlijk een beetje de conclusie. Maar goed. Een liedje aanvragen, dat kan dus wel. Maar je moet je dan wel eventjes in een shirt hijsen van de act die je wil horen. Het bandshirtverzoek, daar doen we deze zomer aan bij de Zomer van Kink. Dus heb je een bandshirt aan, maak een foto van jezelf in dat shirt en stuur hem met de Kink-app. Wie weet draai ik dan de band op je shirt en krijg je als dank het Kink Zomershirt cadeau. Zometeen geen Weezer, maar Weezer naar Radiohead. Dit is No Surprises.

zou je mij willen zijn dan? Elke ochtend vroeg op en dan in een kelder om knopjes drukken om herrie te maken. Met koffie. Ja, eerlijk is eerlijk. Ja, nee. Kon slechter. Ik kreeg er wel een rotkop bij, maar verder heb je het. Ja, ver. Weinig te klagen hoor. Why Can't I Be You van The Cure. Goedemorgen, 5 voor 8. Met de Haunted Youth. Dit is Death Wish.

0: Die is slecht in meur. Een praatje maakt je dag. Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.

0: pasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. De eerste boeren zijn met hun trekker gespot op de snelweg. Ze rijden bijvoorbeeld op de snelweg A59 bij Vlijmen. Andere auto's kunnen er nog wel langs. Ze zijn onderweg naar Den Bosch. Daar is later vandaag een grote demonstratie tegen het stikstofbeleid. Het mag allemaal van de politie, zolang ze de snelweg maar niet blokkeren. Er heeft vannacht brand gewoed op de heide tussen het Utrechtse Veenendaal en Elst. Blussen was moeilijk omdat de brandhaard lastig te vinden was. Bijna 5 vierkante kilometer aan natuur ging in vlammen op, maar het vuur is inmiddels onder controle. De brandweer is nog wel een tijdje bezig met nablussen. In Duitsland is het wel mis in het dorpje Gai, niet ver van de grens met Kerkrade. Een natuurbrand trekt daar naar het dorp toe en daarom moeten alle 1800 mensen die er wonen nu hun huis uit. Ze krijgen daarbij het advies om hun mond en neus te bedekken tegen de rook, bijvoorbeeld met een mondmasker of een doek. En Forum voor Democratie gaat voor het eerst meedoen met een lokale coalitie, namelijk in Tiel. Opvallend detail, dat gebeurt na een deal met onder andere Pro, voorheen PvdA GroenLinks. De twee partijen die de verkiezingen wonnen doen niet mee, zij liggen onder vuur. Volgens de Gelderlander is de Tielse politiek één groot wespennest. Dan nu het weer van Weer Online. We krijgen een zonnige en hete dag met 30 tot lokaal 38 graden. En die hoogste temperaturen zijn vooral in het oosten en zuiden van het land. Dit weekend wordt het minder heet en kan er regen vallen.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staan er niet veel files in het land. Wel zijn er 2 wegen afgesloten. De A4 Den Haag richting Amsterdam, die is dicht bij de Schiphol-tunnel vanwege een te hoog voertuig. Naar verwachting is hij nog dicht tot 7:45 vanochtend. Op de N201 Hilversum richting Uithoorn is een ongeluk gebeurd tussen Loenersloot en Vinkeveen. En daarom is de weg ook hier afgesloten. Dan nog een bericht vanuit de NS van door een kapot spoor rijden er nauwelijks treinen tussen Utrecht Centraal en Geldermalsen.
2: Kink, Alternative Rock Radio. De zomer van Kink, Michiel Veenstra.
5: Het is nu vrijdagochtend, maar zometeen is het ineens Saturday Night na Eddie Vedder en Hard Sun.

0: dubbel idee.
1: De zomer van Kink.
0: Saturday Night op de vrijdagochtend. Goedemorgen, vrijdag 14 augustus. 11 minuten over 8. Mijn naam is Michiel.
2: Welkom Michiel.
3: Veenstra.
0: De zomer van Kink. Vandaag, morgen en zondag nog. Vanaf maandag is alles weer terug bij het oude. Tussen 6 en 9 de Kinkstart. Tussen 9 en 12 Erik Carton. Tussen 12 en 3 Isabel. Tussen 3 en 6 Stefan. En de avondshow met Jim Kimbo Voorwald. Tussen 6 en 9. En ook wel wat nieuwe dingen, maar dat vertel ik je maandagochtend pas. Hoi, jeetje. Ik weet niet eens waar het vandaan komt, maar Mirella die deelt. In juli 2012 mocht ik op het podium over... Ik draai net Eddie Vedder. Hallo. Wat vet. Ik draai net Hard Sun van Eddie Vedder. En Mirella stuurt... In juli 2012 werd ze het podium opgevraagd bij Eddie Vedder in Carré. En... Dus aanhalingstekens moest ze Hard Sun meezingen... samen met Glenn Hansard door één microfoon. Glenn Hansard, waanzinnig, prachtig mens. Singer-songwriter die 2 weken geleden ineens overleed bij een motorongeluk. Daar ben ik echt een paar... Ik had toen vakantie, dus ik heb het op de radio eigenlijk nog niet eens over gehad... maar ik ben er echt een paar dagen helemaal van de leg geweest. Wat een verdrietig nieuws. En wat een bijzondere herinnering, Mirella.
1: Kink Bandshirt verzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: Veel foto's binnengekregen. Heel veel Pearl Jam shirts vanochtend aan de lijven van Kink-luisteraars. Ook The Cure, Metallica, We Are Scientists, Deftones, Rise Against, Nirvana, Sam Fender, Black Sabbath, die Tortenhosen. Allemaal al voorbij gekomen, maar ik schakel nu met Cliff.
4: Hey, goedemorgen.
0: Jij bent gekleed op nieuwe muziek.
4: Ja, zeg het. Ik zag het gisteren. Ik denk, nou moet ik het zenden.
0: Ja, hartstikke goed. Royal Blood heeft een nieuwe single uitgebracht. 10 over 10 heet hij. Qua tijdmelding klopt er helemaal geen reet van. Maar dat zien we even door de vingers. En jij hebt dus een Royal Blood shirt aan. Ja, nieuwe single. Er komt ook een nieuw album volgens mij. En ze staan op Lowlands. Ook als laatste, een van de laatste acts toegevoegd. Dus de band heeft er weer zin in.
4: Ja, nou mooi. Wij ook,
0: exact. Ik ga dan ook maar gewoon die nieuwe single draaien. En omdat jij bij deze hebt aangevraagd met jouw bandshirt... krijg je van mij een okselfris nieuw Kink-shirt.
4: Excellent.
1: Kink bandshirt verzoek. Jij draagt, wij draaien.

Zou Ilse nu er eentje zien, een dolfijn? Michiel Veenstra. Ik krijg een bericht van Ilse binnen. Goedemorgen Michiel, ik loop lekker op de strand, op het strand met de hond, zonder bandshirt, daarvoor is het echt te warm. Maar het maakt niet uit, want ik hoor echt alleen maar lekkere platen. Genieten. Dus Ilse heeft helemaal geen bandshirt nodig om goede muziek te horen. Maar zie je misschien ook een dolfijn? Of is jouw hond de zeehond en blijft het daar een beetje bij? Nou, fijn dat je het even laat weten, Ilse. Ik wens je een mooie wandeling toe en draai speciaal voor jou Arctic Monkeys. King.

0: Jorien is weer begonnen aan het werk. Werkt thuis. Nu al spijt, want op werk zelf, op kantoor, is airco en thuis niet. Maar gelukkig is er wel jouw verkoeling, stuurt ze. Kom ik zo cool over vandaag? Of staat gewoon de radio zo hard dat je speakers als ventilator dienst doen? Dat is natuurlijk wel weer een goeie. Geen bandshirt aan, wel een badass nijntje pyjama. Misschien wel net zo stoer. De boeren zijn onderweg met trekkers naar de bos. Houd er rekening mee. Daan Langkamp praat je erover bij in het ANP Bulletin van 8:30. Dat hoor je zo. Gelijk gevolgd door onder meer, eigenlijk een paar dagen te laat, hadden we eigenlijk woensdag moeten doen. Maar ja, prima. Black Hole Sun, Soundgarden, zonsverduistering. Weet je, ik kom ook een keer aankakken, kan mij schelen. En ook Entity Kari, hoor je zo.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
4: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
5: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
6: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
5: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
8: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
10: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
11: Schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
12: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
13: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
14: 8:30. Kink. ANP Headlines.
0: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Tientallen boeren zijn al met hun trekkers over de snelweg onderweg naar Den Bosch. Het mag van de politie, zolang ze de snelweg niet blokkeren. In Den Bosch gaan ze demonstreren tegen het stikstofbeleid. Een grote natuurbrand in het Duitse Gai, net over de grens bij Kerkrade. Het vuur komt steeds dichter bij huizen en daarom moeten alle 1800 inwoners nu hun huis uit. Er raakt er voor zover bekend niemand gewond. En door dure Nederlandse sigaretten is er een heel circuit ontstaan voor illegale sigaretten. Daardoor komt er minder geld in onze schatkist. Dat claimt de tabakslobby in de Telegraaf. Roken is juist duur, omdat het ongezond is. Dan nu het weer van Weer Online. We krijgen een zonnige en hete dag met 30 tot lokaal 38 graden. En die hoogste temperaturen zijn vooral in het oosten en zuiden van het land. Dit weekend wordt het minder heet en kan er regen vallen. Kink.

gelukkig. Ik dacht van god, ik kom ook elkaar aankakken. Een paar dagen na de Eclipse Rijk nog een keer Black Hole Sun. Maar Harm stuurt, er is nooit een verkeerde dag voor Black Hole Sun. Oeh, gelukkig. 8:15, goedemorgen. Vandaag bloedverzengend heet. Ik weet niet, heb je gistermiddag Stefan nog gehoord? Want gisteren was het ook al zo'n belachelijk warme dag. Die heeft een uur lang op advies van medekinker Edwin alleen maar liedjes gedraaid over kou en sneeuw en ijs. En nou, dat was echt. En in plaats van het bandshirt verzoek, een kersttrui verzoek. Er waren echt gewoon heel veel mensen die op zijn verzoek een kersttrui aandeden met het zweet op het voorhoofd om een Wemmageddon sweater te winnen. Ja, dat vind ik dus heel grappig. Maar goed, vandaag is ook weer echt bloedverzengend. Zonnig en warm, temperaturen tussen de 31 graden in het noordwesten en 7 à 38 in het zuiden en oosten. Vanaf morgen wordt het allemaal minder. Krijgen we gewoon ouderwets Nederland zomerweer met temperaturen zo rond, net iets boven de 20 graden. Morgen nog ietsje warmer nog. En elke dag hebben we kans op een bui. Zondag bijvoorbeeld tussen de 21 en 26 graden. Dat is wel iets beter te overzien normaal, toch? Verder in de Kink-app zie ik heel veel bandshirts binnenkomen. Ik heb net al een bandshirt-verzoek ingewilligd. Dat ging over Royal Blood. Cliff, die had een Royal Blood shirt aan. Maar Isabel draait ze ook weer een bandshirt verzoek, hoor. En Steven vanmiddag ook weer. Oh, het was Erwin trouwens die de suggestie deed voor de kou. Sorry Edwin, Erwin. De leukste headline van de dag staat bij NOS.nl. Britse politicus Farage verslaat prullenbak. Dat blijft toch mooi, hè? Nigel Farage keert terug in het Britse parlement. Hij won de door hem afgedwongen tussentijdse verkiezingen in het district Clacton-on-Sea. Hij kreeg 62% van de stemmen bij een opkomst van 44%. En hij won van Count Binface. De grootste Britse partijen boycotten de verkiezingen. Dus die Farage had de verkiezingen uitgelokt eigenlijk. En de grote andere partijen dachten, dit is gewoon een politieke stunt. We doen niet mee. Daardoor nam Farage het in zijn woonplaats alleen op tegen tientallen veelal onafhankelijke en ludieke kandidaten. De bekendste ervan, Jonathan David Harley, een komiek die een vuilnisbak op zijn hoofd gezet. En dan heet hij Count Binface. Uiteindelijk kreeg Count Binface 9.455 stemmen. Maar de headline, Britse politicus Farage verslaat prullenbak en wint verkiezingen, dat is toch wel de headline van de dag. Dat is, gefeliciteerd, Nigel. Je hebt gewonnen van een prullenbak. Zometeen bij Kink, The Bitches, Blame Brez. Na deze heerlijke van Maxim & Skeen. Dit is Carmen Queasy.

0: The Rush. Meer muziek voor je vroege vrijdagochtend? Ja hoor, regel ik voor je zometeen onder andere Blue Monday op de vrijdag. Kan mij het schelen, joh. Nieuwe order. Ook The Pretty Reckless en Green Day komen er zo aan.
1: Kink. Wow deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
2: Mooi van Ethos.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

Provinciehuis in Den Bosch. Vanmorgen trok een stoet met zo'n 30 trekkers al over de snelweg, veel met omgekeerde vlaggen. Dat mag van de politie, zolang ze de snelweg niet blokkeren. Er worden vandaag nog meer boeren verwacht in Den Bosch. Ze protesteren tegen het stikstofbeleid. Er woedt een grote natuurbrand in het Duitse Gay, net over de grens bij Kerkrade. Het vuur komt door de wind steeds dichter bij het dorpje. Daarom moeten alle 1800 inwoners nu hun huis uit. De brand leek gisteren onder controle, maar laaide weer op en verwoestte tot nu toe ongeveer 35 voetbalvelden aan natuur. Het is de Britse politicus Nigel Farage gelukt. Hij heeft zijn ludieke tegenstander Graaf Prullenbakgezicht verslagen. Farage was als parlementariër opgestapt na gedonder over miljoenen aan donaties die hij kreeg. En zo wist hij een onderzoek te boycotten. Doordat hij nu weer verkozen is, komt hij weer terug in het Britse parlement. En doordat de Nederlandse het pakje sigaretten zo duur zijn, is er een heel circuit ontstaan voor illegale sigaretten. Ook kopen rokers vaker in het buitenland. Daardoor komt er zo'n 3 miljard euro minder in onze schatkist. Dat claimt de tabakslobby in de Telegraaf. Sigaretten en check zijn juist zo duur om het minder aantrekkelijk te maken. Dan nu het weer van Weer Online. We krijgen een zonnige en hete dag met 30 tot lokaal 38 graden. Die hoogste temperaturen zijn vooral in het oosten en zuiden van het land. Dit weekend wordt het minder heet en kan er regen vallen.

0: En Bohemian Like You. Hey, goedemorgen. Vrijdag 14 augustus. De laatste dag van de vakantie van Regio Noord. Daar beginnen maandag de scholen weer. En zo gaan we langzaam maar zeker de BV Nederland weer opstarten. Daarom is dit de laatste week van de zomer van Kink. Vandaag nog, morgen en zondag de zomerprogrammering. Maandag begint de normale programmering weer zoals je die kent. Met wel dus een belangrijk verschil nog, maar dat vertel ik je maandagochtend. En als iedereen weer aan de slag is, dat is over 2 weken... dan is bij Kink, zoals te doen gebruikelijk, de Kink 90's Top 500. Ik vind ze leuk, hoor. Wat? Ik ga heel erg lekker op audiobericht. Ik zie net een nieuwtje. Dat is voor grote verdeeldheid zorgen. Vooral jongeren sturen graag audioberichtjes. Oudere generaties krijgen liever gewoon een tekstbericht. Bijna 8 op de 10 jongeren sturen regelmatig een voice-appje, want het is sneller dan typen. Ja, voor de verzender, maar voor de ontvanger begint het zodra je een bericht van 4 minuten 38 ziet binnenkomen. En je eerst je dopjes of een rustige ruimte wil opzoeken om dat ding weer te beluisteren. Dus dat is, wanneer is iets geen voice-bericht meer, maar gewoon een podcast. Maar ik vind het juist, bij de radio, hier dus, vind ik ze heel leuk om te ontvangen.
1: Morgen Michiel, nou, de vakantie zit erop, we mogen weer gaan werken. Wat een geluk, hè. Nou ja, we gaan er weer voor. Jojo!
0: En extra voordeel is ook wel dat het systeem van de Kink-app... dus als jij een audiobericht met de Kink-app stuurt... dan schrijft hij het ook gelijk uit. Ik zeg er gelijk bij, niet altijd 100% correct. Dat is soms ook wel heel erg leuk. Ook wel even lachen. Maar ik als oudere vind audioberichtjes dus heel erg leuk. Dus laat ze vooral even binnenkomen via de Kink-app. Zo meteen die radio, de lange versie... want waarom ook niet van No Aces, Whatever. Is en nu New Order, Blue Monday...

0: Stijn.
1: Kink.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
7: Is een lekkere van Albert Heijn.
8: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
9: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
10: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.

Ik laat je zo meteen de nieuwe van Cage the Elephant horen. Die heet Beaches. Dus stranden, niet bitches, in Tennessee. En een liedje wat ik al veel te lang niet heb gehoord. Misschien dat je het nog kent, uit 2000 Steen. Cub and Wicked Soul. Zeg je het iets? Nou, je hoort het. Naar Beastie Boys. No!

0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
6: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
8: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Op de wegen rondom Den Bosch staan files en dat komt door de boeren die op weg zijn naar het provinciehuis. Ze gaan daar protesteren tegen stikstofregels en tegen het intrekken van de vergunningen voor 5 boerenbedrijven die dicht bij natuurgebieden staan. Ze mogen met trekkers nu op de snelwegen van de politie, als ze maar niet gaan blokkeren. In Breda is vannacht een explosie geweest bij een gebouw waar allerlei bedrijven in zitten. Dat is opvallend, want eerder deze maand waren er ook al 2 ontploffingen net om de hoek, schrijft Omroep Brabant. Er is daarom al extra camerabewaking. Er vielen vannacht geen gewonden, er is wel schade aan de deur en er zijn een paar ramen kapot. Op meerdere plekken in Europa woeden grote natuurbranden. In de Kroatische badplaats Omiš vielen tientallen gewonden en werden honderden mensen geëvacueerd. Een grote brand in Zuidwest-Frankrijk verspreidt zich snel en is vannacht in omvang verdubbeld. En in Duitsland is een heel dorp ontruimd op zo'n 40 kilometer van Kerkrade. En een vreemde vogel in het politiebureau in Rotterdam. Agenten hadden iemand opgepakt die ineens een zeldzame toucan tevoorschijn haalde. Voor ze het wisten vloog de vogel door het bureau. Na een korte achtervolging werd hij gevangen. Het dier is naar een opvang gebracht en de verdachte gaat de cel in. Er is niet bekendgemaakt waarvoor. Dan het weer van Weer Online. Het wordt snel warmer en vanmiddag is het overal heter dan 30 graden. In het oosten en zuiden kan het zelfs 37 graden worden. Dit weekend wordt een stuk minder warm en het kan ook gaan regenen.
8: Kink, Alternative Rock Radio. De zomer van Kink, Michiel Veenstra.
10: The less I know, the better. Beste liedje van Theo Pala, vind ik, hoor je na Stained. It's been a while.

ik kan me voorstellen dat ik zei net, zometeen al, oh, Gun. Toen dacht ik, weet iemand al wat over gaat? Maar als ik had gezegd, die gitaarversie van Word Up. Oh ja, die. Goedemorgen, Kink op de vrijdag. Voor veel mensen een thuiswerkdag. Dat is misschien wel goed ook, want er is nog altijd over te doen. 4 op de 10 mensen op het werk zegt af te knappen op mannen die tijdens warm weer met blote voeten op kantoor verschijnen. Niet helemaal blootvoets, maar op slippers of in sandalen, weet ik wel. 7% vindt het zelfs zo erg dat ze er officieel over hebben geklaagd bij een leidinggevende. Het kan vandaag 38 graden worden, ja, ik weet niet hoor. Dan trek ik toch liever ook niet mijn winterboots aan. Maar ik ben wel een beetje afgestapt van teenslippers op werk. Ik deed het altijd wel. Misschien komt het omdat ik een leidinggevende functie heb. Nee, echt waar. Ik denk dat daar wel een beetje iets is veranderd in mij. Ja. Voordat ik de baas werd ergens, deed ik ook echt gewoon regelmatig teenslippers aan. Maar daar ben ik wel mee gestopt. Dat is wel waar. Mag een man op kantoor in sandalen of op slippers lopen? Of is het echt iets voor strand, tuin en nergens anders? En waar ligt de grens? Slippers, sandalen, korte broek? Nou, hoe dan ook, ik hoop dat er iets van verkoeling voor je in zit. Of een tolerante werkvloer. Of misschien thuiswerken, of misschien nog wel vakantie. Dat kan natuurlijk ook nog, want het wordt vandaag echt verzengend heet. 32 graden in het noordwesten tot 7 à 38 in het zuiden en oosten vandaag. Zo kan vanaf op de laatste dag wordt het zo heerlijk warm. Of heerlijk zo overdreven warm wordt. Overdreven, dat is het zeker. Vanaf morgen wordt het iets normaler en ook iets natter trouwens. Zometeen bij Kink, Muse, Keen, Blue Oyster Cult. Maar nu eerst de nieuwe van Cloud Surfers, Ifs, Buts and Maybes.

0: Bij Kink. Ja, daar gaat hij weer. Tijd voor een slinger aan het rad. En die komt vandaag uit op...
1: S.
0: S. Dus de S van slinger aan een rad. Supermassive Black Hole had gekund. Maar ik heb net Muse al gedraaid. Dus dat is gek, hè? Nou, waarom kom ik er nou... Suzanne van Weezer. Ik heb Weezer ook al gedraaid en ik kan me voorstellen dat jij vast leukere dingen kan verzinnen. Liedjes waarvan de titel begint met een S. Doe maar een suggestie, dus ook met een S met de Kink app. Doen we zo lekker een blokje in het Kink ABC.
2: Kink. Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
5: Geeft ruimte.
6: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Kink.

Oh, wauw. Ik realiseer me ineens dat, dat dit ook met de letter S begint. Kink. Ja, het Kink ABC-raad kon het uit op de letter S. En Schools Out is er ook eentje. Gewoon helemaal niet bij stilgestaan. Prima. Even kijken. Liedjes met de letter S. Paul, die stuurt... De nieuwe van Bibi Dubi vind ik eigenlijk wel leuk. En er zitten zelfs twee woorden in die met de S beginnen. Sun has set. Nou, wat een goed idee. Ook een dubbel S. Dat klinkt trouwens gek, hè? Bernd komt daarmee. Scooby Snacks van Love and Criminals. En speciaal voor Ruben. En ook Linda vraagt hij aan. Met de letter S. Gossip.

Nog een weekje en dan is het tijd voor Lowlands en Pukkelpop. En op beide festivals staat Violet Grohl. Inderdaad, dochter van. Haar nieuwe single hoor je zometeen bij Isabel. Ook de Red Hot Chili Peppers en Linkin Park komen eraan.

0: met aangeboren nierfalen.
1: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU-ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Op de A59 in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen bij een ongeluk achteraan een file. Die file ontstond door boeren die met hun trekkers onderweg zijn naar het provinciehuis in Den Bosch. Vier auto's botsten op elkaar bij Hees. Trekkers mogen eigenlijk niet over de snelweg, maar de politie had al gezegd dat ze niet zouden ingrijpen. Boeren uit het hele land zijn naar het provinciehuis in Den Bosch gereden vanwege een spoeddebat. Die gaat over Brabantse kippenboeren die vanwege stikstofregels hun vergunning dreigen kwijt te raken. Buiten demonstreren honderden van hun collega's tegen de plannen. Daar is de sfeer goed. Er zijn vanmorgen 12 mannen en vrouwen gevonden in de laadruimte van een bloedhete vrachtwagen. Dat gebeurde bij een controle op een bedrijventerrein in Vlaardingen. Alle inklimmers zijn aangehouden. Waar ze vandaan komen is nog niet bekend. Ook de chauffeur van de vrachtwagen met Turks kenteken is opgepakt. Hij wordt verdacht van mensensmokkel. De hete zomer laat zien dat Nederland meer moet doen aan klimaatbeleid. Dat zegt klimaatminister Van Veldhoven. Volgens haar moeten we daarnaast ook kijken hoe we beter kunnen leven met de hitte en de droogte. Bijvoorbeeld door water op plekken langer vast te houden. Volgens experts krijgen we vaker met hete zomers te maken. Dan het weer van Weer Online. We krijgen een tropische dag met 30 tot lokaal 38 graden. Het warmst wordt het in Limburg, de Achterhoek en Twente. Komend weekend wordt wat koeler, bevolkter en er kan regen vallen.
6: Kink, Alternative Rock Radio. De zomer van Kink, Isabel Brinkman.
8: Eenzaamheid en heroïneverslaving. Under the bridge, Red Hot Chili Peppers.

0: De Zomer van Kink.
1: Hele goede vrijdagochtend. Isabel hier tot 3 uur. Zeg, luister, ik krijg geregeld de vraag: hebben jullie ook Kink babyrompertjes? Nee, die zijn er nog niet. Nog niet. En zouden die er wel zijn, dan zou ik er zeker eentje opsturen naar Olivia. Wie is nou Olivia? Ik moet je eerlijk bekennen, ik ken Olivia niet. Ik ken haar ouders ook niet. Maar ik werd vanochtend wel geattenteerd op haar geboorte met een heel groot roze bord, geplaatst op een tractor in een heel groot veld naast de A12... vanuit Den Haag ter hoogte van Gouda, Reewijk. En op dat bord stond dus: welkom op de wereld, Olivia. En dan vol in de zon. Nou ja, met zo'n aankondiging heb je toch geen geboortekaartje meer nodig. Vond ik echt ontzettend leuk, werd ik echt heel erg blij van. En toen dacht ik, ja, babyrompertjes. Dus ik ga zo nog even checken bij productie en een balletje opgooien over die Kink babyrompers. Want die zijn er dus nog niet. Wel Kink t-shirts, ga ik er vandaag ook nog eentje van weggeven. Maar eerst even tijd voor fijne muziek. Zoals Melissa Etheridge, Like the Way I Do.

0: zomer van Kink.
1: Ja, de zomer van Kink. En zomers is het zeker weer vandaag. Niet zo heel heet als gisteren, maar het is toch nog behoorlijk pittig. A Beautiful Day, dat is het. Dus die ga ik zo meteen ook draaien van U2. Maar het weer is meer wat Björk zegt. Je niet druk overal overmaken, gewoon rustig blijven zitten en af en toe even play that. Dus Beautiful Day en play that zometeen op Kink.
2: Kink. Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
4: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo kreeg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Alleen dit weekend nog de 15 mm OSB3 constructieplaat voor maar €11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
0: Kink.

vers op de King Playlist. That's Me van Kyo hoorde je. Want ook voor nieuwe alternative rock ben je hier helemaal aan het goede adres bij King. Zometeen hebben we bijvoorbeeld ook nog de nieuwe van De Staat voor je, The Fire. Gaan we lekker knallen met Killing Joke, Love Like Blood. En Blot, Love Like Blood. En nu even fijn aan de gang met de Fratellis. Chelsea Dagger.

Het gaat even niet zo lekker met Youngblood. Dat gaf hij ook aan op de afgelopen editie van Pinkpop. Hij doet het daarom deze maand heel erg rustig aan. En ook de komende maanden is de agenda bijna leeg. Goed zo, jochie. Goed voor jezelf zorgen. Hij staat wel bij mij op de agenda. Je hoort hem nu met Zombie.

0: van Kink.
1: Vandaag mag ik er voor het laatst weer eentje weggeven. Een Kink-shirt in ruil voor jou in een bandshirt. Dus kom maar op, stuur ze door, die foto's van jou in een bandshirt via de app. Dat is straks in het komende uur. Ook muziek van de Wodan Boys, The Beatles en Good Charlotte onderweg. Dus als je zo'n t-shirt hebt, haha.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Kink. Bij Vitek.

0: fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes!
3: Esso. Omdat elke rit telt.
5: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Voel mij zo free.
7: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
8: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
7: Wow, dit is echt nice.
8: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. De A59 richting Den Bosch is dicht na een dodelijk ongeluk. Een auto reed in op een file die werd veroorzaakt door langzaam rijdende trekkers. De twee inzittenden overleefden dat niet. Het werd een soort kettingbotsing en daarbij raakten ook mensen gewond. De trekkers waren onderweg naar Den Bosch, waar een boerenprotest bezig is. En dat speelt zich allemaal af rondom het provinciehuis. Daar is een debat over stikstofvergunningen en er is een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers. Toen het nieuws over het ongeluk bekend werd, is buiten de muziek zacht gezet. De organisatoren noemen het ongeluk verschrikkelijk en ze houden hun podiumprogramma ingetogen. Een natuurbrand in Kroatië, in de badplaats Omiš, heeft veel toeristen getroffen. Er zijn ook Nederlanders geëvacueerd. Er vielen 36 gewonden, 7 zijn in levensgevaar. 1000 inwoners zijn op de vlucht. De brand woedt tussen de rotsen, waardoor het blussen lastig is. En de Consumentenbond waarschuwt voor belletjes met onzinverhalen over energiebesparen. Het gaat om verkopers van Groen Adviespunt. Ze zetten mensen onder druk om bijvoorbeeld thuisbatterijen aan te schaffen of akkoord te gaan met een adviesgesprek voor honderden euro's. Zeg je eenmaal ja, dan kom je er volgens de bond bijna niet meer vanaf. Dan het weer van Weer Online. Het wordt heet, 30 tot lokaal zelfs 38 graden. Aan zee staat wel een verkoelende zeebries. Daar is het beter uit te houden. Dit weekend minder heet en kans op regen.
9: Kink, Alternative Rock Radio. De zomer van Kink, Isabel Brinkman.
11: Geld en oppervlakkigheid. Lifestyles of the rich and famous. Good Charlotte. Kink.

0: Nieuwsradio. Bernard van Kink.
1: Inmiddels 12 uur geweest, dus ik zeg goedemiddag. Is wel hier tot 3 uur. Ik moet toch wel heel erg lachen om bepaalde foto's die binnenkomen in het kader van de bandshirt-actie. Stuur mij een foto van jezelf in een bandshirt en misschien krijg je van mij dan wel een kinkshirt. En wat doen mensen dan bijvoorbeeld? Nou, die sturen dan een foto van zichzelf in een wit t-shirt. Als ware als een blanco check. Zo van, nou, er kan elke band op die je maar wil. Haha. Of er zijn ook mensen die een sticker hebben geplakt met een bandnaam op een effe-shirt. Is ook een bandshirt dan, maar niet helemaal wat we bedoelen. En deze vind ik toch wel heel erg grappig. Er is iemand geweest en die heeft een shirt op een autoband neergelegd. Dus dan heb je ook een bandshirt. Vind ik heel erg grappig. Ik ga er dus eentje weggeven vandaag. Een kink-shirt in ruil voor een foto van jou in een bandshirt. En dan zijn er mensen die vragen, ja, maar moet het dan echt specifiek een band zijn? Nee, het kan natuurlijk ook een zanger of een zangeres zijn, maar wordt zo moeilijk uitleggen. Ik ga de app in, ik ga kijken, ik weet wat ik ga draaien, dus ik ben benieuwd waar je mee gaat komen met al die mooie foto's van jou in een bandshirt.

0: Unbelievable. Gezellig dat je erbij bent op deze vrijdagmiddag. Deze lekkere zonnige vrijdagmiddag bij Kink. Zometeen heb ik muziek voor je. Onder andere van Limp Bizkit, The Haunted Youth en ook Offspring onderweg.
1: Kink. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49.

0: Plus. En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
1: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De hypotheker.
2: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
4: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.

King. King.

Ja, Behind Blue Eyes van Limp Bizkit. En ben jij nou bezig met een boot opknappen? In een Limp Bizkit shirt? En heb je daarvan een foto doorgestuurd via de Kink-app? En heet jij Ronald Verriet? Dan zeg ik gefeliciteerd. Jouw bandshirtfoto levert jou een gloednieuw Kink-shirt op, wat je binnenkort mag ontvangen. Fontaine's DC nu, favorite.

Cool. De tweede single van het nieuwe album van Nothing But Thieves, Stray Dogs, verschijnt volgende maand. En rond die tijd ook een interview met de jongens van Nothing But Thieves. Bruce Springsteen heb ik nu voor je ingestart. En zometeen komen ook nog de Kings of Leon, Yard Act en Everlast eraan. Dus blijf gezellig hier bij Kings.

0: wil halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Saios haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertentie.

0: 18+.
1: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dotce Gusto en Koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Van Albert Heijn.
2: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. De organisatie van het boerenprotest in Den Bosch heeft boeren opgeroepen om bij hun terugreis niet over de snelweg te rijden met hun trekkers. Boeren veroorzaakten vanmorgen op de A59 bij Hees een file en daarin gebeurde een dodelijk ongeluk met 4 auto's die op elkaar botsten. 2 mensen kwamen om het leven. Er zijn volgende week extra strenge verkeerscontroles bij de Merwedebrug over de A27 en die beginnen maandag, dat zegt Rijkswaterstaat. Vrachtwagens die ondanks het verbod toch over de verzwakte brug rijden, worden van de weg gehaald en krijgen meteen een boete. Vaak zijn het vrachtwagens met een buitenlands kenteken. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij is vooral bekend als B100 uit Bassie en Adriaan, met zijn herkenbare lange jas, rode telefoon en uitschuivende antenne. Verder speelde hij in onder meer Vlodder, Het Zonnetje in Huis en Goede Tijden Slechte Tijden. Bassie en Adriaan noemen het overlijden van Beyer op hun Facebook droevig nieuws. En Max Verstappen draagt weer een bijzondere helm tijdens de Grand Prix in Zandvoort volgend weekend. Eerder droeg hij onder meer de kleuren van de Nederlandse vlag en een opvallende leeuw. Dit keer kiest hij voor Delfts blauw. Het is voorlopig de laatste Dutch Grand Prix. Verstappen won 3 van de afgelopen 5 edities. Dan het weer van Weer Online. Het is heet, alleen in het uiterste noorden is het op dit moment nog onder de 30 graden. In het zuiden en oosten kan het lokaal 38 graden worden vandaag. Dit weekend wordt minder heet en dan is er ook kans op regen.
2: Kink, Alternative Rock Radio. De zomer van Kink, Isabel Brinkman.
4: Iedereen heeft zijn eigen verhaal. What It's Like, Everlast. Kink.

0: zomer van Kink.
1: Ja, de zomer van Kink. Vrijdag aanloop naar het weekend. En daarna begint natuurlijk een gedeelte van Nederland weer aan het reguliere dagelijkse leven. En dat gaan we dan ook doen bij Kink. Vandaag de laatste dag van de zomer van Kink. Nog even een tandje rustiger aan en daarna gaan we weer allemaal opstarten. Komt helemaal goed. Maar vandaag moet even lekker rustig aan. Het is mooi weer, het is vrijdag, weekend voor de deur en een hele fijne portie muziek. En ook van die muziek die echt bij het weekend past, of de aanloop naar het weekend, vind ik zelf. Van die muziek. Wat bedoel je nou, Isabel? Nou, bijvoorbeeld deze. My Sharona.

0: Afgelopen vakantie zagen dochterlief en ik een meisje met de ene kant rood haar, de andere kant zwart haar. En mijn dochterlief zei, wauw, dat is gaaf, heb ik nog nooit gezien. Waarop ik dacht, ik wel. Zangeres van Republica, die had het ook in de jaren 90. Republica, die ga ik zo meteen draaien met Ready to Go. En ook Florence and the Machine onderweg.
1: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we het van weer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
9: King.

Jimi Hendrix met The Wind Cries Mary. En ik ken wel een Mary. Ik ken meerdere Marys. De moeder van een vriendinnetje van mij, die heet Mary. Ik zat vroeger in de klas met een meisje, die heette Mary. En nou ken ik heel veel mensen, dus ook heel veel mensen met allerlei verschillende namen. Maar ik zit me net te bedenken, in het kader van de volgende plaat, ik ken dus geen Jenny. Ik heb er echt een hele tijd over na zitten denken, maar ik ken geen Jenny. Jenny, volgens mij heb ik zelfs nog nooit een Jenny ontmoet, in mijn geheugen dan. De enige Jenny of Jenny die ik kan linken is die van The Killers. Jenny was a friend of mine. En die krijg

0: Kink.
1: Zometeen dan hou ik je nog lekker gezellig een uurtje gezelschap hier bij Kink. Dus ik hoop dat jij er ook bij blijft. Onder andere ga ik dan aan de slag met het Kink ABC. Drie tracks die beginnen met dezelfde letter. En dan vraag ik aan jou suggesties. Verder ook Nova Star, Royal Blood en Muse onderweg.
2: Kink. Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer. Naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
5: Allsafe. Geeft ruimte.

0: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Bijna iedereen gaat er...

0: Er was een kettingbotsing in een file die door boeren was veroorzaakt. Een woonwijk in het westen van Maastricht blijft tot en met volgende maand nog veiligheidsrisicogebied, dat zegt de burgemeester. Afgelopen dagen waren daar problemen met jongeren die brandjes stichtten, vuurwerk afstaken en bewoners intimideerden. Daar zijn in Maastricht nu 2 jongens voor aangehouden. En het gaat goed met de Nederlandse estafetteploegen op de EK Atletiek in Engeland. De mannen en de vrouwen hebben de finale bereikt van de 4x400 meter. Femke Broeders-Bol kreeg rust en deed niet mee. Zij loopt vanavond de finale op haar nieuwe onderdeel, de 800 meter. Dan het weer van Weer Online. Het is tropisch warm, 30 tot lokaal 37 graden. De hoogste temperaturen zijn in Twente, de Achterhoek en Limburg. Dit weekend wordt minder heet en dan is er meer kans op regen.
1: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Isabel Brinkman.
2: Verstikkende, toxische relatie. Time is running out. Muse. Kink.

0: vandaag ga ik hem voor het laatst met je doen. Het Kink ABC. Wat is de bedoeling, mocht je dat nog niet doorhebben? Het is heel erg simpel. Ik ga zo meteen aan een rad draaien. Daar komt dan een letter uit en dan vraag ik aan jou... kan jij mij suggesties sturen van tracks die beginnen met die letter? En dan ga ik daar 3 van draaien. Ja, laten we beginnen met de letter. Komt-ie aan.
1: Ha.
0: De letter H van Hendrik, onder andere. Ik zou zeggen, ga lekker naar de app en stuur ze door suggesties, tracks met de letter H. Daar valt deze niet onder. Dit is Weezer.

0: Honey, I'm home.
1: Het Kink ABC.
0: Nee, Frederik, die kan niet mee in het Kink ABC. Ook al is de letter H daar uitgekomen. Honey, I'm home is de band en ik ben op zoek naar tracks met de letter H. Dus stuur ze door via de app. Zometeen Billy Idol, Turnstile en ook Metallica op Kink.
1: Kink. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
1: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: flirten. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: King. Dit is het station van Royal Blood.
2: Billy Idol en Turnstile.

0: Ja, drie tracks die beginnen met de letter H. Want dat heeft het rad eerder vandaag bepaald. Dat we gaan voor de letter H. En er wordt weer heel leuk gereageerd. Tracks die dus beginnen met een letter H. Nou, deze werd echt ongelooflijk veel aangevraagd. Dus daar ga ik zo meteen ook mee beginnen. Onder andere door Erik, Eduard, Mike, Sylvana, Pim. Jullie hebben allemaal gezegd Holiday van Green Day. Jullie hebben blijkbaar nog vakantie, dus die gaan we zeker doen. Dan zegt Saskia, ik heb vandaag ongelooflijke haast, zo vlak voor mijn vakantie, met alle laatste dingetjes shoppen, inpakken, dingen ophalen. Het is een beetje te snel allemaal. Head over feet, Alanis Morissette, die ga ik ook doen. En heel vaak wordt aangevraagd, Mook met Here Comes the Summer. Vind ik ook een hele mooie.
1: Het Kink ABC. Met nu de letter H.

Ja, de summer is nog in volle gang. Maar vanaf maandag is de vakantie voor een groot gedeelte in Nederland afgelopen. En dan ook de kinke zomer is dan voorbij. Gaan we weer gewoon in het gareel. Ben ik er vanaf 12 uur weer op maandag. Nu zeg ik een heel fijn weekend. En heel veel plezier zometeen bij Stefan. Ik laat je nu achter met The Warning.

0: Mutual.
1: Kink.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Alleen dit weekend nog de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
5: Oh, weer een muis.
4: En samen spelen.
5: Kom maar. Ja.
4: Au. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie.

0: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Tientallen trekkers zijn toch weer de snelweg opgegaan, ondanks de oproep van het kabinet en Farmers Defence Force om dat niet te doen. Ze rijden onder meer op de A2 bij Empel en de A1 bij Markelo. Vanochtend vielen er 2 doden bij een ongeluk dat was veroorzaakt door een trekkerfile. Ministers die om extra geld vragen voor Prinsjesdag komen voor een dichte deur te staan, zegt minister Heijnen van Financiën. Hij vindt dat iedereen zijn eigen begroting op orde moet krijgen. Eerder vandaag waarschuwde het Centraal Planbureau dat het begrotingstekort dit jaar zal oplopen. Rioolwater zuiveren, waarmee boeren daarna hun akkers kunnen besproeien, gaat voorlopig niet gebeuren. Het leek een goede oplossing tegen de lange droogte, maar de Wageningen Universiteit zegt dat het niet zo makkelijk is. Het kan jaren duren voor je zeker weet dat al het gif eruit is en je het rioolwater veilig kan gebruiken. En Ajax raakt een van zijn beste spelers kwijt, de Belgische aanvaller Mika Gods. Volgens een betrouwbare transferspecialist gaat hij voor 55 miljoen euro naar Paris Saint-Germain. Gods was vorig seizoen erg belangrijk voor Ajax. Hij scoorde 17 keer en bereidde 13 doelpunten voor. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en heet met 30 tot lokaal 37 graden. Aan de kust soms iets koeler door een wind van zee. Morgen buien en een stuk minder warm met een graad of 26.
1: King. Alternative Rock Radio. De zomer van King. Stefan Koren.
2: Goedemiddag. Zometeen hoor je de nieuwe Florence Road naar de Smashing Pumpkins in 1979.
1: King.
3: Goed smeren, jongens. Denk eraan, mooi weer. Dit goed smeren.

Nieuwe muziek van Florence Road, die heet 7563. En wat die getallen betekent, niemand die het weet. Het is de zomer van Kink, met nu de Arctic Monkeys, Fake Tales of San Francisco.

0: Ze zijn inmiddels gesmolten, denk ik.
1: De zomer van Kink.
0: Of het zijn inmiddels de Tropical Monkeys geworden, want er is niks Arctics meer aan vandaag. Arctic Monkeys in de zomer van Kink, Fake Tales of San Francisco. Het is het laatste zomerweekend, hè? Want vanaf maandag gaan de eerste scholen weer beginnen. Keert ook Kink weer terug bij het oude. En ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik had het vroeger al dat je dan in die laatste week, die laatste dagen zomervakantie, dat je dacht, nou, we gaan er nou nog even genieten. Nu kan het nog, nu gaan we nog volop alle zeilen bijzetten om vol in dat zomergevoel te duiken. Dus dat gaan we doen ook vanmiddag. Stefan is mijn naam. Go Back to the Zoo hoor je zometeen na Lou Reed. En hoe beter zomers dan dit gaat het worden. Perfect Day hoor je nu op Kink.
2: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Je hoorde de Strokes. Voor iedereen die daar zin in heeft, laten we zo meteen lekker dansen. Maar alleen als je een beetje in de koelte zit, hè? Anders gewoon het hoofd koel houden. Dansen op Joy Division samen met de Wombats hoor je over een paar minuten. Net als Editors en ook Nirvana.
1: Kink. Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
3: Superschone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
4: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl. King.

Het enige wat de afgelopen 3 minuten niet unplugged was, dat was de ventilator. Verder is het met deze hitte best wel eens lekker om alle stekkers eruit te trekken. Vooral die van de verwarming. Nirvana Unplugged, About a Girl, hoorde je in de zomer van Kink, waar we nog een paar dagen ultiem van gaan genieten. En ja, het is warm, maar als het over een poosje weer guur, grijs en nat is, dan ga je deze periode misschien nog wel missen. Evanescence hoor je zo, na Kasabian en Fire.

De Smets in de zomer van Kink. Panic. En het is vrij warm vandaag, dat weet ik. Maar ik kan nu het flauwe grapje maken. Weet je waar het pas warm was? Zometeen hoor je die Depeche Mode. Eerst Bastille. Dit is Pompeii. Schijnt het vrij warm geweest te zijn.

0: Treba, Hank. Why do we even have that lever?
1: Dit is Kink.

0: Mode in de zomer van Kink. I feel you, hoorde je. Zometeen het ANP-nieuws en daarna de nieuwe van The Pretty Reckless. En ook Sum 41 en een band die al een hele poos bloedje chagrijnig moet zijn.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: Kom nu naar 1 van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Deze week in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Starbucks gekoeld, ook 1 plus 1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette heeft kritiek op de Brabantse politie. Die had volgens hem nooit mogen zeggen dat agenten niet gaan ingrijpen als trekkers langzaam over de snelweg zouden rijden, onderweg naar het boerenprotest in Den Bosch. In de file die daardoor ontstond, gebeurde vanochtend een ongeluk waarbij 2 doden vielen. Ondertussen zijn de boeren in Zeeland ook bezig met protesteren. Er rijden allemaal trekkers over de N59 van Zierikzee naar Burghaamstede en zorgen daar voor een lange file. Het is daar vandaag extra druk met vakantieverkeer. De boeren hebben hun protest wel aangepast na het ongeluk in Brabant.

0: Online. Het is zonnig en heet met 30 tot lokaal 37 graden. Aan de kust soms iets koeler door een wind van zee. Morgen buien en een stuk minder warm met een graad of 26.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is vrij druk op de weg, met name in het zuiden van het land. Er staat 250 kilometer file. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Batendorp en Knopend de Hocht een half uur vertraging. A12 Utrecht richting Den Haag tussen de Meer en de Bodegraven een half uur. Dat is de nasleep van een ongeluk. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda en Dordrecht een half uur oponthoud door een vrachtwagen met pech. De A59 Os richting Den Bosch is nog steeds dicht tussen Paalgraven en Nuland na een ongeluk vanochtend. Verkeer van Os naar Den Bosch kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. Op de A325 Nijmegen richting Arnhem tussen Elden en Knoopend Velperbroek een uur extra reistijd door bergingswerkzaamheden. Eén rijstrook is dicht.
2: King Alternative Rock Radio. De zomer van King. Stefan Koren.
3: Zometeen hoor je Garbage. Eerst Sum 41 en Fat Lip.

Nog even volhouden, jongens. Het moment komt echt steeds dichterbij. En volgens mijn weerapp zou er volgende week zelfs wel al eens iets kunnen gaan vallen. Only happy when it rains. Garbage hoorde je. Goedemiddag, dit is de zomer van Kink. Nog tot en met zondag, want dan gaan de eerste scholen weer beginnen. Gaan we terug naar normaal. Misschien ben je dit weekend wel bezig met schoolagenda's uitzoeken voor jezelf of voor je kinderen. Maar dat is dit weekend pas. Nu nog zonnebril op en volop zomersferen. Met een heel mooi item voor in je kledingkast zometeen. En je hoort de ultieme Fleetwood Mac classic na nieuwe muziek van The Pretty Reckless. It is about you.

0: Fleetwood Mac, Go Your Own Way.
1: Kink Band Shirt Verzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: Ik ga het je weer vragen. Voor de laatste keer deze zomer trouwens. Want maandag is het gewoon weer een normale programmering. Dus dat is wel jammer. Ik ga er even wat meer een momentje van maken. Wacht even. Hey, wat heb je aan vandaag? Nee, het voelt toch fout. Nee, het voelt toch raar. Gewoon de vraag, wat voor bandshirt heb je aan? Heb je een bandshirt aan vandaag? En welke heb je dan aan? Dat is de vraag die we meerdere keren stellen tijdens de zomer van Kink. Doen we dit weekend ook nog wel hoor, morgen en zondag. Maar voor mij persoonlijk is dit dan de laatste keer dat ik aan je vraag om een fotootje te sturen van jou en je bandshirt via de Kink-app. Want daar willen we wat bijzonders mee doen. Dingetje 1, we draaien de band die op jouw shirt staat. Maar ding 2, misschien nog wel belangrijker. We hebben een nagelnieuw Kink-shirt voor je liggen. Die hebben we nieuw laten maken. Misschien heb je hem al gezien. Anders check even kinkstore.nl met de omgekeerde K heel groot op je rug. Ziet er heel tof uit. En die kan van jou zijn in het geval dat je dus eventjes laat zien in welk bandshirt jij vandaag rondloopt. Dat kan via de Kink-app gewoon even een fotootje sturen. Wil ik die muziek zo meteen voor je draaien en dan komt het nieuwe shirt ook jouw kant op. Na Franz Ferdinand, eerst Elephant. Dit is Reptile Zoo.

0: laatste nee.
1: De zomer van Kink.
0: Er komen weer een hoop mooie bandshirts binnen, maar ook een foto van Rico. Die heeft geen shirt aan vandaag. Die zegt, gast, het is toch veel te warm voor een shirt? Ja, nee, ik heb gewoon een overhemd aan vandaag, hoor. Wel met de mouwtjes opgestroopt, maar kan gewoon. Toegegeven, ik sta in een airco van, even kijken, 23 graden. Maar heb je wel een bandshirt aan vandaag? Geef het door via de Kink App, stuur een fotootje. Wie weet dat ik zo meteen jouw bandshirt laat horen. En het kan je dus ook een heel mooi nieuw King shirt opleveren. Dat zometeen. En je hoort ook muziek van KG Elephant en Lenny Kravitz.
2: Kink. Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
7: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
9: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
6: Wow, dit is echt nice.
9: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
10: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in-deal op prestonpalace.nl.

0: 5. Kink. ANP Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Bij het boerenprotest in Brabant heeft Farmers Defence Force jodensterren met erop de letter B van boeren uitgedeeld. Een walgelijke actie en zeer, zeer ongepast, zegt premier Jetten. De politie heeft de twee verdachten vrijgelaten die huizen hadden beklad van mensen die voor de komst van een AZC zouden zijn, in Engelen bij Den Bosch. De verdachten zijn volgens Omroep Brabant een man en zijn dochter. De tegenvallende koopkrachtvoorspellingen zijn voor vakbond FNV een extra reden om de acties volgende maand tegen het kabinetsbeleid door te zetten. Planbureau CPB denkt dat mensen volgend jaar minder te besteden hebben. En dan nu het weer van Weer Online? Het is zonnig en heet met 30 tot lokaal 37 graden. Aan de kust soms iets koeler door een wind van zee. Morgen buien en een stuk minder warm met een graad of 26.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan nog 180 kilometer file. Het drukste moment van de middag ligt inmiddels achter ons. De lange files staan er nog door een combinatie van recreatieverkeer en ongelukken. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Batendorp en Knoop het Hocht, een uur extra reistijd. A4 Antwerpen richting Rotterdam. Voor Hoge Heide 20 minuten door een auto met pech. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht. 3 kwartier vertraging, daar staat een vrachtwagen met pech. De A17 Dordrecht richting Roosendaal is dicht na een ongeluk tussen Stamperschat en Roosendaal West. Omrijden kan via Bergen op Zoom. De A59 Os richting Den Bosch is nog steeds dicht tussen knooppunt Paalgraaf en Nuland na een ongeluk. Omrijden kan via Eindhoven.

0: Er komt een foto binnen via de Kink-app van Jessica. Dit is zo ontzettend vet.
1: Kink Band Shirt Verzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: Want, ja, het gaat officieel om band shirts, maar... Ja, Katie Elephant hoorde je trouwens. Ain't No Rest for the Wicked. En Jessica, hoe kom jij hier aan?
2: Die heb ik zelf gemaakt.
0: Die heb je zelf gemaakt? Maar is het dan van een bandshirt die je gekocht hebt? En heb je dat toen verknipt?
2: Ja, ik heb verschillende bandshirts. Want er staan verschillende bandshirts op. Mm-hmm. En die heb ik verknipt. En pouwtjes, patches toegevoegd en dat soort dingen. Dus.
0: Ja, want jij hebt dus een geen bandshirt aan, zeg je zelf, maar een bandjurk.
2: Ja.
0: Wat ontzettend te gek. Hoe vaak krijg jij te horen, waar koop ik die?
2: mensen trekken vaak wel de conclusie dat ik hem niet koop, omdat ik hem vaak aan heb naar Queens of the Stone Age concerten.
0: Ja.
2: Aangezien het een Queens of the Stone Age jurk is,
0: weten mensen wel dat hij
2: niet bij de
0: beurs
2: stemt.
0: Die heb ik niet
2: bij de
0: beurs stemt
2: gekozen. Nee. Dus nee. Dus die maak ik dan zelf, omdat ik... bandshirts zijn hartstikke leuk, maar vaak niet in dames. Hoe heet dat?
0: Dames, ja, maten vormen, pasmaten.
2: Ja, pasmaten inderdaad vormen. En dan zeg ik van, nou ja, dan maak ik er zelf iets van.
0: Ja, echt te gek hoe het eruit ziet. En nou ja, ik neem aan dat je bij concerten ook regelmatig complimenten krijgt voor deze outfit.
2: Ja, zeker.
0: Ja, als ik jou nu een kinkshirt opstuur, ga je die dan ook verknippen tot jurk?
2: Misschien niet verknippen tot jurk, maar misschien dat ik er iets creatiefs mee doe.
0: Als je dat doet, laat het even weten. Stuur even een foto via de Kink-app. Ik ben er benieuwd naar.
2: Ja, is goed.
0: Die ga ik in elk geval jouw kant op sturen. En ik ga Queens of the Stone Age voor je draaien.
2: Dankjewel.
1: Kink Band Shirt Verzoek. Jij draagt, wij draaien.

De nieuwe van Queens of the Stone Age was het minste wat ik kon doen op de fantastische band Jurk, die Jessica dus zelf helemaal heeft gemaakt. Allemaal bandshirts bij elkaar gehaald van Queens of the Stone Age, die vervolgens verknipt en in een hele mooie zwarte jurk verwerkt, waar ze regelmatig ook complimenten over krijgt tijdens concerten van Queens of the Stone Age. Easy Street hoorde je op Kink. Het leverde haar ook een nieuw Kink shirt op. Of ze daar dan vervolgens weer een jurk van gaat knippen, dat is nog even afwachten. Ik hoop het stiekem wel. Maar wil je die nu ook hebben, dat Kink shirt? Morgenochtend bij Elwin van Gessel een nieuw bandshirt verzoek. En of het nou een jurk is of gewoon een shirt, dat mag allebei. Het is de zomer van Kink, Biffy Clyro zometeen. En na Spin Doctors en Two Princes.

0: Zij staan, as we speak, op het podium van Nirvana Tuinfeest. Of misschien, ja, wellicht zijn ze er net vanaf. Ik denk het niet, want ze zouden van 4:10 tot 4:55 spelen. Ja, misschien dat ze er dan wel net vanaf zijn. Higpi hoorde je en Nothing. En ga je nog naar Nirvana Tuinfeest toe dit weekend. Heel veel plezier, hè. Het wordt prachtig warm weer. Dus goed smeren om met Jan Smeets te spreken. Het is de zomer van Kink. Dat betekent heel veel fijne muziek. De nieuwe van Cloud Surfers zometeen bijvoorbeeld. En ook Guano Apes over een paar minuten. En verder? Ja, die ook. Verder.
1: Kink. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen, bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Boerenactiegroep Farmers Defence Force heeft bij het protest in Den Bosch stickers uitgedeeld met jodensterren erop. Die hadden het patroon van de rode boerenzakdoek en de letter B van boer. Premier Jetten noemt het een walgelijke actie en ook Joodse organisaties vinden het erg onsmakelijk. Er zit niemand meer vast voor de bekladdingen van huizen in Engelen bij Den Bosch. De twee die van de week waren opgepakt zijn volgens het Brabants Dagblad voorlopig vrijgelaten. Ze gaan om een vader en dochter. In Engelen zijn felle protesten tegen de komst van een AZC. De bekladdingen hebben daar ook mee te maken. Vakbond FNV kijkt er niet raar van op dat veel mensen er volgend jaar voor het eerst in tijden op achteruit gaan. De tegenvallende koopkrachtvoorspellingen van het CPB zijn voor de bond een extra reden om de acties tegen het kabinetsbeleid door te zetten. Zo komt er volgende maand een landelijke staking in het openbaar vervoer. En na 11 jaar gaan er weer treinen rijden tussen Groningen en het Duitse stadje Leer, meldt vervoerder Arriva. In 2015 voer een vrachtschip een Duitse spoorbrug kapot. Het herstel daarvan liep jaren vertraging op. Arriva is inmiddels begonnen met het opleiden van machinisten. In oktober kunnen reizigers er weer gebruik van maken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en heet met 30 tot lokaal 37 graden. Aan de kust soms iets koeler door een wind van zee. Morgen buien en een stuk minder warm met een graad of 26.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files zijn wat afgenomen, er staan nog 140 kilometer bij elkaar. De langste files staan op de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen Breda en Dordrecht een uur vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. De A17 Dordrecht richting Roosendaal is dicht tussen Stamperschat en Roosendaal-West na een ongeluk. Omrijden kan via Bergen op Zoom en Steenbergen. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem is een ongeluk gebeurd tussen Os en Ravenstein. 3 kwartier extra reistijd, 1 rijstrook is dicht. De A59 Os richting Den Bosch is nog steeds dicht tussen knooppunt Paalgraven en Nuland na een ongeluk. Omrijden kan via Eindhoven.
7: Kink.

te weten dat als je op zoek bent naar meer van deze band en je gaat even googlen, zet er dan even bij dat je de band bedoelt. Want anders zou het heel goed kunnen dat je een schoen krijgt met dezelfde naam. Had ik last van. Ook leuk, een schoen, maar maakt echt minder fijn geluid. Cloud Surfers hoorde je op Kink. Hun nieuwe Ifs, Buts en Maybe zitten Stefan hier. We zitten in het staartje van de zomer van Kink. Maar dat het nog steeds zomer is, dat voel je. Suzy en de Banshees hoor je zo. Na Eddie Vedder. En zo

Cities in Dust. Suzy and the Banshees. Ja, een beetje wel, hè, Cities in Dust, met al die droogte van de laatste weken. Maar we gaan er niet te lang over zeuren. Het is wat het is. En het is vrijdag, het is warm. Het is in principe in heel het land nog zomervakantie. En anders dan is officieel wel het weekend begonnen. Dus er is ook geen enkele reden om je druk te gaan maken om dingen. Of nou ja, misschien is die reden er wel, maar laten we het niet doen. Je hoorde dus Suzy en de Banshees in de zomer van Kink. Je krijgt zometeen ook Interpol. En als jij iets lekkers inschenkt voor jezelf, dan zorg ik voor Blauwzoen en Real Hero.

0: Zon op je bolletje met Supergrass en All Right. Het is de zomer van Kink. Zometeen hoor je U2 met Still Haven't Found What I'm Looking For. Doe me denken aan eergisteren, woensdagavond. Ik heb toen zo ontzettend hard gelachen en eigenlijk is dat heel gemeen van mij. Maar ik wil het toch met je delen. Na U2 dus zometeen en ik beloof je ook muziek van Fall Out Boy.
1: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,49.
4: Hands van voordeel.
3: Aldi.
6: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow. En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
8: Half zes. Kink. ANP Headlines.
0: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. In Turkije is een voortvluchtige drugsbaas uit Eindhoven opgepakt, meldt het AD. Hij heeft een celstraf van ruim 10 jaar openstaan voor drugshandel. De politie kwam hem op het spoor via een truc van de FBI. Het datalek van een logistiek bedrijf blijkt nog groter te zijn. Na de Bijenkorf en Bol zegt ook kledingwebshop About You slachtoffer te zijn, meldt een vakblad. Nederlandse en Roemeense klanten zijn getroffen. En in Engeland is weer een trein ontspoord. Ten oosten van Londen liepen wagons uit de rails, maar raakte niemand gewond. Nog een dag geleden vielen twee zwaar gewonden toen een passagierstrein ontspoorde bij Brighton in Zuid-Engeland. En dan nu het weer van Weer Online? Het blijft vanavond nog lang warm, 's nachts koelt het niet verder af dan een graad of 20. Vanaf morgen staat het weer om en komt er verkoeling. Er vallen buien en het wordt 22 tot 31 graden.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files nemen af, er staan nog 100 kilometer bij elkaar. De langste files staan op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda en Dordrecht een half uur vertraging door een vrachtwagen met pech. De A17 Dordrecht richting Roosendaal is dicht tussen Roosendaal Noord en Roosendaal West. Dat komt door een ongeluk, omrijden kan via Bergen op Zoom. Op de A22 Beverwijk richting Velsen voor knooppunt IJmuiden een kwartier vertraging door een auto met pech. En op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef een kwartier extra reistijd.
10: Kink.

Leap and sinking feeling. Vraag je ook wel eens af of je een slecht mens bent? Omdat je lichaam reageert op een situatie waarvan je hoofd weet... oh, maar het is heel gemeen hoe je nu reageert. Ik heb zo hard gelachen afgelopen woensdag. We hadden net die zonsverduistering gehad. Dat heb je misschien ook wel naar zitten kijken. En daarna zouden er heel veel vallende sterren zijn. En mijn vriendin die vindt dat schitterend. Dus die had aan mij gevraagd... ah, oh, kunnen we opblijven? Ah, oh, kunnen we daarna gaan kijken? Dus wij met een picknickkleedje richting een meer bij ons in de buurt. Een goed donker plekje uitgezocht. En dan lekker op dat kleedje gaan liggen en naar de lucht kijken. Naar die sterren en naar vallende sterren. En kijk, ik heb je eerder verteld, mijn vriendin heeft ADHD. En dan is stil liggen en naar de lucht kijken gewoon een stukje lastiger. Maar ik denk, we hebben daar 1,5-2 uur gelegen. Of in ieder geval, dat heb ik gedaan. En in die tijd zijn denk ik 5 of 6 vallende sterren langsgevlogen. En elke keer reageerde ik met... oh, wauw, daar gaat er eentje. Want dat is toch wat je doet als je een vallende ster ziet. En bij elke keer dat ik zei... oh, wauw, daar gaat er eentje, hoorde ik naast me... shit, waar? Want dan was ze weer aan het kijken naar de snacks die we mee hadden genomen. Of naar een auto in de verte. Of een eend die langs zwom. Maar gewoon geen enkele keer naar die sterren. Waardoor ze de hele avond precies 1 vallende ster heeft gezien. En ja, dan is het gemeen om in de lach te schieten, want zij wilden het graag zien. Maar ik heb het toch gedaan. Het was zo mooi. Shit, waar? Ja, dan is hij al weg, hè. En erbij, de bank slaat ook prima. Dus af en toe een beetje gemeen zijn kan geen kwaad. En we hebben het inmiddels weer goed gemaakt, geen zorgen. Zometeen in de zomer van Kink hoor je Fatboy Slim. Eerst een oud Kink XL, weer een paar jaar geleden, van Fall Out Boy. It is Love from the Other Side.

je nog niet bekend zijn met het keurmerk Kink XL. Zodra dat keurmerk ergens op te zien is op muziek, dan weet je zeker, ah, dit moet ik even gecheckt hebben, want dit zal wel fijn zijn. Dat keurmerk hebben we namelijk in het leven geroepen om tegen jou te kunnen zeggen van, hey, dit is nieuwe muziek. Dan moet je echt even checken. En in dit geval zeg ik, hey, dit is de nieuwe Nothing the Thieves. Ik ben blij dat je die even gecheckt hebt. Wat een fijn liedje. Baby Cool Evelyn, dat is de Kink XL van deze week. Het is de zomer van Kink. Met nu Audioslave, Be Yourself.

0: weer eventjes teruggecatapulteerd in de tijd naar die roze pingpoptent waar Tom Morello stond dit jaar en een eerbetoon deed aan zijn goede vriend Chris Cornell, waarmee hij samen in Audioslave zat. En zei, de microfoonspot, die blijft leeg, dat mogen jullie doen. En dat het publiek van voor tot achter deze Be Yourself meezingt. En dat is gewoon nog steeds kippenvel.
1: De zomer van King.
0: Dan mag het nog zo 6000 graden zijn buiten. Het is gewoon meteen kippenvel. De zomer van Kink met zometeen Linkin Park, ook White Lies en de Laas hoor je over een paar minuten.
2: Kink. Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo.

0: Plopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,99.

0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De A59 naar Den Bosch is weer open. De weg was sinds vanochtend dicht na een dodelijk ongeluk in een file die ontstaan was door boeren. Die reden met de trekkers via de snelweg naar een demonstratie. Achteraan de file botsten 4 auto's op elkaar. 2 mensen kwamen om het leven, een man en een vrouw van in de 70 uit Os. In de Turkse badplaats Antalya is een drugsbaas uit Eindhoven opgepakt, meldt het AD. Hij heeft nog een celstraf van ruim 10 jaar openstaan voor drugshandel. De politie kwam op het spoor dankzij een truc van de FBI. Die verkocht hem een zogenaamd versleutelde telefoon waarop de geheime dienst kon meelezen. Ook online kledingwinkel About You is getroffen door een cyberaanval op een logistiek bedrijf in Waalwijk, meldt een vakblad. Eerder werd al bekend dat er gegevens van klanten van Bol en de Bijenkorf waren buitgemaakt. Behalve Nederlanders zijn ook klanten in Hongarije en Roemenië getroffen. En de organisatie van het Songfestival onderzoekt of het stemsysteem anders moet. Volgens Zweedse media zou je vanaf volgend jaar niet meer op 1 liedje kunnen stemmen, maar moet je een top 3 doorgeven. Ook kan er alleen nog maar online worden gestemd en niet meer per sms of telefoon. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm, 's nachts koelt het niet verder af dan een graad of 20. Vanaf morgen staat het weer om en komt er verkoeling. Er vallen buien en het wordt 22 tot 31 graden.
5: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Stefan Koren.
7: Hey, goedenavond. Zometeen hoor je Linkin Park na White Lies and Death.

Blast in de zomer van Kink, waar we er een lekkere zwoele zomeravond van gaan maken. Ik merk echt dat ik daar zin in heb. Het is ook vrijdagavond, dus dan kun je ook echt lekker gewoon wat langer blijven zitten met zo'n koud drankje in de nog lang geen ondergaande zon, want het is net 6 uur geweest, dus we zitten wel even met de temperaturen. Maar juist dan is het net even wat lekkerder. Zometeen hoor je nieuwe muziek van Kyo na de Laas. Dit is There She Goes op Kink.

0: de nieuwe van Kyo, That's Me, hoorde je op Kink. Het is tijd om een spin te geven.
1: Kink.
0: Dat doen we drie keer per dag. Geven we een spin aan het ABC-rad. Dat is een rad waar allemaal letters op staan. Zeg maar ongeveer alle letters uit het alfabet. En een hekje. Daar geven we een spin aan. De letter waar die op uitkomt, dat is de letter die we vandaag gebruiken. En komt die op het hekje, dan betekent het dat we naar de cijfers en de getallen gaan. En dan is de vraag aan jou. Weet jij een titel die begint met die letter of met een cijfer of getal, afhankelijk van of die op het hekje komt? Zullen we even kijken of die op het hekje komt? Want anders dan heb ik dat helemaal voor niks uitgelegd en dan kunnen we gewoon door met het spel.
1: L.
0: De L. Dus vergeet het hekje. Liedjes die beginnen met de letter L. Ik heb een zachte G. Nee, dat begint niet met de letter L. Ik zit heel hard na te denken. Ja, Lost van Linkin Park, maar die heb ik net al gedraaid. Als jij een titel weet met de letter L waar je ook zin in hebt om hem te horen, laat het weten via de Kink App. Dan draaien we hem zo meteen. Net als Kaiser Chiefs. Eerst The Simple Minds en Waterfront.

0: samen met Queens of the Stone Age. Goed bevriend, hè? George Holm, de frontman van Queens of the Stone Age, met Dave Grohl, de frontman van Foo Fighters. En ik zag een video voorbij komen dat zij in zo'n Amerikaanse, ja, zo'n Amerikaanse supermarkt. Het is niet echt een supermarkt. Het is ook niet echt een warenhuis, maar het is zo'n grote hal met allemaal meuk. Ze verkopen er allemaal meuk. En George Holm en Dave Grohl waren daar samen naartoe gegaan. En wat was het onderdeel waar ze bleven staan? Waarvan ze sowieso hadden, dat moeten we hebben! Hè? Twee grote rocksterren, groot wereldwijd beroemde rocksterren. Die bleven staan bij de badslippers in de vorm van een vis. Daar ben je daar rockster voor geworden. Badslippers in de vorm van een vis. Geest is ongelijk. Foo Fighters hoorde je op Kink Windows. Zometeen ook liedjes met de letter L. Dat was de letter die uit het ABC-rad kwam. Als je een suggestie hebt, geef het door via de Kink-app. En je krijgt Tudor Cinema Club en Oasis binnen nu en anderhalve minuut.
1: Kink. Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
4: Geeft ruimte.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
7: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
8: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
9: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
8: In Griekenland bijvoorbeeld, ja. Speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.

0: In Between Days. We hebben net een spin gegeven aan het rad. Daar kwam de letter L uit.
1: Het Kink ABC.
0: En dan is de vraag aan jou. Welke titels met de letter L ken je en wil je graag horen? Want dan draaien we er 3 achter elkaar. Dat doen we tijdens de hele zomer van Kink. Dus ook nu. En Evelien die zegt... Ach, die nieuwe van Phoebe Bridgers, The Lost Boys. Mag die alsjeblieft, want die heb ik de hele dag nog niet gehoord. Evelien, dat mag. Absoluut, heel graag zelfs. Eerst een suggestie van Peter. Live in Color, Love Rears Its Ugly Head.

Liedjes met de letter L. Dat was wat er uit het ABC-rad kwam. En Marco kwam met The Laser van Personal Trainer. En dan zijn er altijd mensen die zeggen, hè, maar The Laser, dat is toch met de letter T. Ja, maar het woordje de telt niet. In de muziek telt het woordje de niet. Het is laser, de. Zo slaan we hem op. Dus dat is hoe we hem tellen. Geen idee of dat klopt, maar dat is wel hoe we het doen. Morgen dan geeft Ellen van Gestel weer een nieuwe spin aan het ABC-rad. Dat zal rond 9:15 zijn. En dan komt er weer een nieuwe letter uit. En dan draaien we weer 3 nieuwe liedjes. Zeg je nou, hey, ik begin goed te worden in het spelletje. Morgen 9:15. Het is de zomer van Kink met Blink-182. All small things. En dan zijn er mensen die zeggen, het is toch all the small things? Ja, maar ik zei net al, het woordje the telt niet mee.

0: Dit is de zomer van Kink. En we gaan het laatste weekend in van die zomer van Kink, waarbij het ook in dit weekend genieten wordt, elke avond. Genieten van het beste uit de Kink album Top 1000. Dat is de lijst met de beste platen ooit gemaakt die jij hebt samengesteld. En die hebben we in principe 4 weken geleden inmiddels in zijn volledigheid uitgezonden. Maar die laten we graag nog stukje bij beetje aan je horen met gewoon echt de beste liedjes van die albums. Dus zometeen hoor je albums van The Killers, van Fontaine DC, van Live en ook Inhaler. Ik wens je een fijn weekend en ik spreek je maandag weer.
1: Plopper de plop. Wat ben ik blij dat hij vertrokken is. Ik heb barstende hoofdpijn.
2: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen dit weekend nog. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De politie heeft wel degelijk geprobeerd om trekkers tegen te houden die de snelweg opgingen, meldt RTL Nieuws. Van en naar een boerenprotest in Den Bosch gingen tientallen trekkers de snelweg op. Dat zorgde vanochtend op de A59 voor een ongeluk met 2 doden en 6 gewonden. Als de droge zomer voorbij is, moeten we leren hoe we beter om kunnen gaan met het watertekort, vindt premier Jetten. Die bezocht vanmiddag een dijkinspectie in Zoeterwoude bij Leiden. Vanwege de lange droogte worden dijken in ons land extra gecontroleerd op scheuren. In het ergste geval kan een dijk doorbreken. Luigi Mangione heeft toegegeven dat hij een Amerikaanse CEO van een verzekeringsbedrijf heeft vermoord. Dat deed hij 2 jaar geleden in New York. Mangione groeide uit tot een volksheld omdat veel Amerikanen de zorgkosten te hoog vinden en de verzekeraars daar verantwoordelijk voor houden. Mangione hoort aan het eind van het jaar zijn straf. En Louis van Gaal heeft de nieuwe bondscoach Xavi gefeliciteerd met zijn nieuwe baan bij het Nederlands elftal. Veel geluk mijn vriend, schrijft hij op Instagram. De twee hebben geschiedenis samen. Van Gaal was jaren geleden de trainer van Xavi bij FC Barcelona. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm. 'S Nachts koelt het niet verder af dan een graad of 20. Vanaf morgen staat het weer om en komt er verkoeling. Er vallen buien en het wordt 22 tot 31 graden.
6: Kink. Alternative Rock Radio. Het beste uit de Kink album tot 1000.
8: Kink.
6: Kink.
8: Nummer 179.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
5: Kampioenen!
3: En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
9: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!

0: sporten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dotsu Gusto en Koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox Soep in Zak. Ook 1 plus 1 gratis. En Hak, Potten, Pakken en Staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Er is iemand opgepakt die misschien iets te maken heeft met de reeks explosies in Assen. De afgelopen 3 weken waren er op 2 plekken in de stad meerdere explosies. De politie deelde eerder al camerabeelden van de verdachte en denkt dat alle explosies met elkaar te maken hebben. In de Ronde van Portugal is een Britse wielrenner overleden. Het gaat om Finlay Tarling, hij was pas 19. Volgens Portugese media zou hij zijn aangereden door een auto die niet bij de wedstrijd hoorde. Finlay Tarling was de broer van Joshua Tarling, die deze zomer nog in de Tour de France reed. Het plan van de Franse regering om social media te verbieden voor kinderen onder de 15 gaat in tegen de grondwet, zegt de hoogste Franse raad. Volgens hen wordt ermee de vrijheid van meningsuiting van kinderen beperkt. Het social media verbod was een belangrijke belofte van president Macron. Hij moet de wet nu aan gaan passen. En zwemster Tess Schouten is op de EK Zwemmen in Parijs net buiten de medailles gevallen. Ze werd 4e op de 200 meter schoolslag. Het goud ging naar de Russin Evgenia Chikunova. Zometeen is er nog een medaillekans voor Nederland op de 4x100 meter gemengde estafette. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm. 'S Nachts koelt het niet verder af dan een graad of 20. Vanaf morgen slaat het weer om en komt de verkoeling. Er vallen buien en het wordt 22 tot 31 graden.
2: Kink. Alternative Rock Radio. Het beste uit de Kink album top 1000.
4: Kink.
2: Kink.
4: Nummer 357.

0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: King. Dit is het station van Nothing But Thieves. Within Temptation. Uit de Kink Album Top 1000. Kink
6: nummer 168.

green flow. It's nice for you, bro, but I'm not impressed, no.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor 14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Second Love.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In het centrum van Brussel is een brandweerman om het leven gekomen na 2 explosies bij een gaslek. Die explosies gebeurden vanmiddag al vlak bij het centraal station. 2 medewerkers van het gasbedrijf en een andere brandweerman raakten zwaar gewond. Het gaslek ontstond doordat bij werkzaamheden een leiding werd geraakt. De politie heeft vanochtend en vanmiddag wel degelijk geprobeerd om trekkers tegen te houden die de snelweg op wilden rijden, zegt de politie zelf tegen RTL Nieuws. Maar omdat het relatief veilig verliep, werd het gedoogd. Vanochtend zorgde een trekkerfile voor een zwaar ongeluk. Daarbij vielen 2 doden en 6 gewonden. Voor de 2e keer binnen een dag is in Engeland een trein ontspoord. Ten oosten van Londen liepen wagons uit de rails, maar er raakte niemand gewond. Gisteren ontspoorde een trein niet ver van Brighton. Daarbij vielen 2 zwaar gewonden. Volgens Britse media denken sommigen dat door de enorme hitte de rails zijn uitgezet. En de Nederlandse estafettezwemmers hebben op de EK in Parijs zilver gewonnen op de 4x100 meter gemengde vrije slag. Na 6 baantjes lag Nederland nog op de 5e plaats, maar een inhaalrace van Marit Steenbergen maakte veel goed. Het is de 8e medaille voor Nederland deze EK. Het goud ging naar Rusland. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm, 's nachts koelt het niet verder af dan een graad of 18. Vanaf morgen slaat het weer om en komt er verkoeling. Er vallen buien en het wordt 22 tot 31 graden.
1: Kink, Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
3: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
4: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Alle inwoners van Engeland en Wales hebben een noodmelding op hun telefoon gekregen, waarin wordt gewaarschuwd voor het risico op natuurbranden. Doe geen activiteit waarbij vuur kan ontstaan, staat erin, zoals barbecuen. Premier Burnham zegt dat de brandweer hem vroeg om de noodmelding te sturen. Ralf Dekker wordt tijdelijk fractievoorzitter van Forum voor Democratie. Lodewijk de Vos gaat na de zomervakantie met zwangerschapsverlof. Wie de zetel van de Vos in de Tweede Kamer overneemt is nog niet bekend. Ralf Dekker wordt met zijn 69 jaar de oudste fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Veel Fransen zijn boos op president Macron. Een tijdschrift publiceerde vakantiefoto's van de president waarin hij vrolijk op een jetski zit. Onder meer de Socialistische Partij vindt het ongepast dat Macron op vakantie gaat, terwijl zijn land zucht onder een hittegolf en talloze bosbranden. En een verrassende medaille voor Maureen Koster op de EK Atletiek in Birmingham. Ze won zilver op de 10.000 meter. Ze zat lang in de kopgroep en moest in de eindsprint alleen de Italiaanse Nadia Battocletti voor zich laten. Er kunnen vanavond nog meer Nederlandse medailles bijkomen, bij het discuswerpen en de 800 meter. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm. 'S Nachts koelt het niet verder af dan een graad of 18. Vanaf morgen staat het weer om en komt er verkoeling. Er vallen buien en het wordt 22 tot 31 graden.
5: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ondersteuningen voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
5: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
4: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
6: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. En dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
7: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.

0: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes!
2: Esso. Omdat elke rit telt.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
7: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Het kan niet op voor Jorinde van Klinken op de EK Atletiek in Birmingham. Na het zilver bij het kogelstoten heeft ze nu goud te pakken bij het discuswerpen. Ze wierp de schijf 67 meter en 67 centimeter ver. Dat is bijna 2 meter verder dan de winnares van het zilver. En Femke Broeders-Knol heeft zojuist brons gewonnen op de 800 meter. Een gedurfde belofte van president Trump. Zodra de VS Iran heeft verslagen, wordt de Straat van Hormuz Amerikaans grondgebied. Hij zei dat net in een toespraak in New Jersey. Hoe hij dat wil gaan doen, vertelde Trump er niet bij. De Straat van Hormuz is belangrijk voor de aanvoer van olie en gas, en door de oorlog kunnen er amper schepen door. De Britse oud-professor Jason Ardet is doodgevonden in zijn woning. Hij nam vorige week ontslag bij de prestigieuze Universiteit van Cambridge, omdat hij werd beschuldigd van plagiaat en ook zou hij hebben gelogen over zijn verleden. Jason Ardet was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan Cambridge. Hij was 41 jaar. Een aantal supermarkten waarschuwt voor kippendijspiesjes. Het kan zijn dat ze niet gaar zijn en dan is het niet slim ze te eten. Daarvoor waarschuwt de Voedsel- en Warenautoriteit. Spiesjes liggen in de winkels van Boni, Spar, Dirk en Nettorama. Wie ze terugbrengt, krijgt zijn geld terug. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht verschijnen wolken in het weerbeeld en het koelt uiteindelijk af naar 15 tot 20 graden. In het weekend volgt een weersomslag met de komende dag verspreid over het hele land enkele buien. En dan wordt het 22 tot 31 graden.
7: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

Bank. Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl. King.

0: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. Twee medailles vanavond voor Nederland op de EK Atletiek in Birmingham. Jorinde van Klinken won goud bij het discuswerpen. Eerder won ze al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Knol pakte brons op een voor haar nieuwe afstand, de 800 meter. Na afloop zei ze heel trots en blij te zijn, omdat ze toch wel tegen de nummers 1 en 2 van de wereld moest rennen. Een gedurfde belofte van president Trump. Zodra de VS Iran heeft verslagen, wordt de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied. Hij zei dat net in een toespraak in New York. Hoe hij dat wil gaan doen, vertelde Trump er niet bij. De straat van Hormuz is belangrijk voor de aanvoer van olie en gas. Door de oorlog kunnen er amper schepen door. In een park in Almere zijn vanmorgen vroeg 18 dode konijnen gevonden. De politie denkt dat ze zijn vergiftigd en gaat uit van een misdrijf. Er is een onderzoek gestart en mensen die iets verdachts hebben gezien wordt gevraagd de politie te bellen. Sparta heeft de eerste overwinning van het seizoen te pakken. Rotterdammers wonnen met 3-1 van Telstar. En die ploeg had vorige week nog verrassend gewonnen bij NEC. Terwijl Sparta toen onderuit ging tegen Feyenoord. Voor Sparta is het de eerste gewonnen uitwedstrijd sinds eind januari. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht verschijnen wolken in het weerbeeld en koelt het uiteindelijk af naar 15 tot 20 graden. In het weekend volgt een weersomslag met de komende dag verspreid over het hele land, enkele buien. En dan wordt het 22 tot 31 graden.
0: Kink, Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. De omstreden Britse oud-professor Jason Ardet is doodgevonden in zijn huis in Londen. Ardet was de eerste zwarte hoogleraar van de Cambridge Universiteit, maar stapte vorige week op nadat hij was beschuldigd van plagiaat. En ook zou hij hebben gelogen over dingen die hij vroeger had gedaan, zoals het lopen van 30 marathons in 35 dagen. Alle inwoners van Engeland en Wales hebben een noodmelding op hun telefoon gekregen, waarin wordt gewaarschuwd voor het risico op natuurbranden. Doe geen activiteiten waarbij vuur kan ontstaan, staat erin, zoals barbecuen. Premier Burnham zegt dat de brandweer vroeg om de noodmelding te sturen. Bij gasexplosies in Brussel is een brandweerman om het leven gekomen. 3 anderen raakten zwaar gewond. De ontploffingen waren in een gebouw dat werd ontruimd omdat er een gasleiding was geraakt bij werkzaamheden. Toen het lek werd gerepareerd waren er 2 ontploffingen. Waarschijnlijk had het ontsnapte gas zich in het gebouw opgehoopt. 2 medailles afgelopen avond voor Nederland op het EK Atletiek in Birmingham. Jorinde van Klinken won goud bij het discuswerpen. Eerder won ze al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Knol pakte brons op een voor haar nieuwe afstand, de 800 meter. Na afloop zijn ze heel blij en trots te zijn, omdat ze tegen de nummers 1 en 2 van de wereld moest rennen. En nu het weer van Weer Online. Vannacht verschijnen wolken in het weerbeeld en koelt het uiteindelijk af naar 15 tot 20 graden. In het weekend volgt een weersomslag met de komende dag verspreid over het hele land enkele buien. En dan wordt het 22 tot 31 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.